Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertcenter met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. Noorse Future Jazz, aflevering 1 om precies te zijn. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz verkennen we de grenzen van jazz en elektronica. In de jaren 70 werd er al volop geëxperimenteerd met elektronische instrumenten in de jazz. En wel door Miles Davis en Herbie Hancock. Zo ontstond een fusie tussen traditionele instrumenten en moderne geluiden of geluidseffecten. Ook wel fusion of jazz rock genoemd. Het genre nu jazz put inspiratie uit deze periode met dance acts als Saint-Germain en Jazzanova. Zij mixen beats met live instrumenten met bands als Cinematic Orchestra, Jaga Jazzist en Burge Wesseltoft. En deze muzikanten die mixen geïmproviseerde muziek en jazz met elektronische elementen. De laatste twee bands uit Noorwegen hebben de New Jazz-stroming sterk beïnvloed en geïnspireerd. Wesseltoft was een van de eerste in Noorwegen die jazz met elektronica combineerde. Wat goed te horen is op zijn album New Conception of Jazz uit 1996. In zijn kielzog volgden vele andere Noorse jazzmuzikanten, waarvan we er in deze thema-uitzending een drietal van laten horen. Namelijk Terje Insungset, Eivind Arset en Ivar Greenland. Terje Insungset, geboren in 1964, is een Noorse percussionist en componist met een jazz-achtergrond. Hij creëert zijn eigen instrumenten uit onconventionele materialen zoals takken, steen en ijs. Zijn muziek op Meditation, 2015 is dat, roept beelden op van besneeuwde landschappen waarin duistere, shamanistische rituelen plaatsvinden. En Arve Hendriksen speelt op de nu volgende tracks bezwerend trompetspel.

Ik heb het niet meer.

Eivind Arset, geboren in 1961, is een Noorse jazzgitarist en speelde mee op albums van Bugge Wesseltoft en Ave Henriksen. Ook werkte hij samen met John Hassel en Brian Eno. Hij begon op 12-jarige leeftijd met het spelen van de gitaar na het horen van een Jimi Hendrix album. Ook toerde hij een tijd in een heavy metal band, maar hij stopte ermee omdat hij geen zin meer had om 's avonds boos te moeten zijn. En daarna kwam hij in aanraking met Wesseltoft's Future Jazz. Hij vond bij hem genoeg muzikale vrijheid om er al zijn creativiteit in kwijt te kunnen. Arset's muziek wordt ook wel omschreven als post-Miles Ambient en drum and bass fusion. De muziek op IE klinkt als progressieve jazzrock met elektronica-invloeden. Oordeelt u zelf.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz. En in deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u het tweede deel van Bijzondere Nu Jazz uit Noorwegen. De Island Band is een project van muzikant, componist en producer Lars Myhrvold. Op het album Like Swimming uit 2015 maakt hij een mix van pop, ambient en jazz. En het nummer Swimming is een krachtig duet van Lars Myhrvold met popzangeres Maria Doe. Over romantiek gaat het, in de zee. En de samenzang is fantastisch en wordt versterkt door aanzwellende percussie, violen en theorben. In het nummer In All We Are Connected wordt er samengewerkt met de Noorse jazzsaxofonist en klarinetist Jørgen Mathisen, geboren in Oslo 1984. U hoort nu drie nummers van The Island Band.

U hoorde drie nummers door de Noorse Island Band. Kjetil Moster, geboren in Bergen 1976, is een Noorse jazzsaxofonist. In zijn jeugd speelt hij accordeon en gitaar. En op het conservatorium van Trondheim studeert hij jazz en richt hij verschillende bands op. In 2006 krijgt hij de International Young Jazz Talent prijs voor zijn baanbrekend werk met verschillende Noorse jazz- en rockbands. In 2010 richt hij de band Muster op. In de band zit een dreamteam van Noorse muzikanten, namelijk toetsenist Stale Sturlucken van Super Silent, bassist Nikolai Ellertsen van Elephant Nine en drummer Kenneth Kapstad van Motor Psycho. En de band speelt op rock-geïnspireerde jazz. Volgens Kjetil Moster wil hij de energieke muziek van John Coltrane in een rock-context plaatsen. En u hoort nu twee nummers van het album When You Cut Into the Present. En die is uit 2015.

U hoorde twee nummers van de Noorse band Master. Marie Kvin Brunvoll, geboren in Molde in Noorwegen in 1984, is een Noorse folk- en jazzzangeres. Brunvoll komt uit een muzikale familie. Haar oudere zus Anne Brunvoll is een bekende popzangeres. Marie Kvins carrière kwam in een stroomversnelling na haar solo-optreden op het Stavanger Muziekfestival in 2010. Pianist Burge Wesseltoff heeft haar talent daar ontdekt en haar gecontracteerd voor zijn Jazzland Recordings label. En sindsdien treedt ze op diverse jazzfestivals op, waaronder North Sea Jazz. De kracht van de liedjes ligt in het minimalisme van de composities, de verschillende zanglagen in een nummer en de vocale acrobatiek van Marie Kvins stem. U hoort nu twee nummers van haar debuutalbum en drie van haar laatste cd voor Individuals Facing the Terror of Cosmic Loneliness.

0: En dat waren tot besluit 5 nummers met de Noorse zangeres Marie-Kvin Brunvoll. Tot zover dit programma. Het werd voor de Concertzender samengesteld door Jasper van der Minne.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom, dit is de Concertzender met Jazz Not Jazz. Aan de microfoon Felix Schlarman. Dit is mijn tweede uitzending voor Jazz Not Jazz en vandaag wil ik me richten op collega-muzikanten. Namelijk de jonge generatie jazzmuzici in Nederland en daarbuiten. We gaan luisteren naar muziek van voornamelijk oud-klasgenoten van mij met wie ik heb gestudeerd op het Conservatorium van Amsterdam en ook op de Manhattan School of Music in New York. Onze generatie is namelijk opgegroeid met veel muziek en verschillende invloeden. Muziek van de radio en MTV, maar ook lievelingsliedjes van ouders en vrienden. Bij de een was het jazz of klassieke muziek, maar bij de ander was het punk of hardrock. En de een komt uit een muzikaal gezin, nou die ander weer niet. En bij sommigen hoor je duidelijk traditionele folklore terug in hun composities. We gaan beginnen met het stuk Elements van de Florian Höffner Group. Op zijn net verschenen cd Luminosity horen wij onder andere Seamus Blake op tenorsaxofoon. Florian en ik kennen elkaar uit New York. Wij waren uit klasgenoten en woonden samen in hetzelfde studentenhuis. Inmiddels woont Florian met zijn vrouw in St. John's in Canada.

Dat was Florian Höffner met zijn stuk Elements. En we gaan door met een compositie van Duitse saxofonist Timo Volbrecht. Timo en ik kennen elkaar al 15 jaar, want ooit speelden we samen in een Duitse jeugdbigband. En ook hij studeerde in New York en woont daar nog steeds. Van zijn net verschenen album Fly Magic horen we de track Pretty Now.

Dat was dus Timo Volbrecht met Pretty Now, gevolgd door een compositie van Gideon van Gelder van zijn album Lighthouse, getiteld Victory Joy Dance. Gideon en ik studeerden samen op het Conservatorium van Amsterdam, maar Gideon maakte snel uitstapjes naar New York en zo is ook zijn album Lighthouse opgenomen met muzici uit de jonge New Yorkse scene. Lucas Pino op saxofoon, Jamiah Williams op drums, Becca Stevens op vocals en Rick Rosato op de bas. We gaan door met de Griekse bassist Petros Klampanis en zijn album Minor Dispute uit 2015. Ook Petros studeerde met mij in Amsterdam, maar ook hij woont nu in New York. Op de track Fairy Francie is onder andere gitarist Gilad Hekselman te horen.

0: Dat was Sing It Back van Moloko, een duo bestaande uit producer Mark Bryden en zangeres Royzen Murphy. Goed voorbeeld dus van een wicked jazz track die een groot hit is geworden. Zijn er andere voorbeelden van film?
1: Je had er nog één en dat vind ik ook wel een heel mooi voorbeeld. Mm-hmm. Propellerhead met Juist. History Repeating. Mm-hmm. Is typisch zo'n voorbeeld wat eigenlijk... Je kan er op allerlei verschillende manieren luisteren, maar het is eigenlijk gewoon mainstream. Hmm. En er zitten rock-invloeden in, er zitten pop-invloeden in, er zit gospel in. Het is heel breed.
0: Juist.
1: En dat vind ik wel een prachtig voorbeeld. En dan heb je ook nog de stem van Shirley Bassey eroverheen. Ja, dat is helemaal af. Dus...
0: Epic.
1: En absoluut. En dit zijn wel, je hebt echt twee mooie voorbeelden genoemd van platen die ook nog steeds relevant zijn. Mm-hmm. En die gewoon overal nog steeds werken en nog steeds hun verhaal vertellen.

0: Dat was het nummer History Repeating uit 1997, gemaakt door producers Will White en Alice Gifford, oftewel Propellerheads. Een ander nummer waarvan ik me afvraag of die ook misschien binnen het genre Wicked Jazz valt, is van een artiest die heel erg bekend is. En ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Het nummer Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. Is dat ook Wicked Jazz?
1: 100%, helemaal.
0: Ja?
1: Ja, ja. Justin Timberlake maakt eigenlijk al vanaf dag 1, los van NSYNC en whatever die heeft gedaan, is het een souljongen.
0: Ja.
1: En dat hoor je nog steeds. Heb je altijd gehoord in al zijn muziek wat hij heeft gemaakt. Heel duidelijk voorbeeld natuurlijk is Michael Jackson geweest voor hem. En dat hoor je ook terug. De vergelijkingen met Don't Stop Till You Get Enough en deze hit Can't Stop That Feeling. Die zijn, ik zie het eigenlijk elke dag wel een keer voorbij komen.
0: Ja, ja.
1: Op een website, een blog of Facebook of wherever. En het klopt gewoon. Het is vrolijke, eigentijdse disco. En het is gewoon een heel vrolijk liedje. En het is, het heeft soul.
0: Ja.
1: En dat is, vind ik wel heel belangrijk. Het hoeft namelijk niet altijd jazz te zijn bij ons. Het moet, de zwarte draad is... Voor de feestjes en alles wat we doen, is jazz. De rode draad is dat de live muzikanten meespelen. Maar voor de rest is het gewoon is de soul, de zwarte muziek, het gevoel wat het meebrengt. Dat is heel belangrijk en dat doet deze plaat absoluut.

0: Dat was het nummer Can't Stop the Feeling van jonge, nieuwe, opkomend talent uit Amerika, Justin Timberlake. Ik hoop van harte dat hij door dit radioprogramma wat meer in de kijker komt. Ik bedoel, hij kan het goed gebruiken. We gaan verder met een andere track die jij hebt uitgezocht. Dat is Blaze met My Beat.
1: Ja.
0: En dat is echt een soort van poëtisch, bijna spoken word-achtig ding over het effect wat muziek op je kan hebben. Wat wel intrigerend wat dat betreft. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, precies wat jij zegt. Dat is het nummer heet ook My Beat. Het is, op een gegeven moment zegt ze ook van, can you really dance to my beat?
0: Mm-hmm.
1: Ik hoorde deze plaat op een verzamelaar, The Rebirth of Cool.
0: Oh ja.
1: Dat was ergens eind jaren 90. En Blaze kende ik wel als, ja, ook weer, net als Mastered Work en 4Hero, twee producers, DJ's die gewoon veel hebben gedraaid, veel muziek kennen en ook op een gegeven moment muziek gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dit kwam voorbij en het was eigenlijk voor mij een soort van epiphany. Het was echt van, wauw, dit is precies wat ik eigenlijk wel altijd heb gemist. De combinatie van warme, soulvolle muziek, mm-hmm. maar wel gecombineerd met de energie van dance.
0: Ja, ja, ja.
1: En die plaat, die daar zit alles in wat mij betreft. Hij werkt nog steeds op de dansvloer.
0: Ah, kijk eens aan.
1: Op elke dansvloer. Dat is wel heel mooi.
2: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you that our rhythm looks strange, or causes your thinking to be rearranged? Could it be that you would understand this beat to which we dance more clearly had you been given a chance? So as you struggle to find the feel with your feet, ask yourself, can you dance to my beat?

0: Dat was Blaze met My Beat. Phil, zou je misschien nog iets over jezelf kunnen vertellen en over de geschiedenis van Wicked Jazz Sounds?
1: Iets over mezelf vertellen is dat ik ondertussen in 1967 ben geboren. Mm-hmm. En vanaf mijn vierde, vijfde al plaatjes draai.
0: Kijk eens aan.
1: Pas op mijn twaalfde heb ik het ook serieus voor mensen gedaan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nooit gestopt. Dus in de loop van de jaren is er Wicked Jazz Sounds uit ontstaan. Mm-hmm. En dat is zo'n beetje, eigenlijk de naam is ontstaan vanwege lokaal radioprogramma op Amstelveen Lokaal.
0: Okay.
1: Dat was eind jaren 90. En sinds 2002 is het ook een daadwerkelijk bedrijf geworden. Organisatie van clubnachten, feestjes, mm-hmm, en optredens door het hele land op diverse festivals, podia. We hebben een zevental cd's uitgebracht, verzamel cd's onder die naam.
0: Kijk eens aan.
1: Er zijn twee bandalbums uitgebracht door de muzikanten met wie we al jaren in de clubnachten werken. Mm-hmm. Diverse radioprogramma's gedaan. Tenminste, één radioprogramma op diverse radiostations eigenlijk, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En we zijn nog steeds bezig, 14 jaar later, nog steeds elke week een clubnacht en heel veel lol hebben.
0: Kijk eens aan.
1: En we, dat zijn Mannen van de Zee en ik, want wij hebben Wicked Jazz Sounds opgezet.
0: Hartstikke mooi. We gaan om het uur af te sluiten weer terug naar het festival. Er zijn nog twee tracks die we gaan draaien ervan. Als eerste is een Engels ensemble genaamd Woo 15. Kun je daar iets over vertellen?
1: Woo 15 komt uit Londen.
0: Ja.
1: Dus twee jongens uit Londen die daar... de een heeft een heel trio kwartet waar die mee speelt. De ander maakt heel veel elektronische dingen. Mm-hmm. Maar... ze hebben ook een projectje samen gedaan en dat beviel ons zo erg. Dat is ook ontzettend Wicked Jazz Sounds, als je het hebt over het gevoel Wicked Jazz Sounds. Mm-hmm. Want dit is heel sferisch en dat past ook weer heel erg bij de radioshows die ik in het verleden heb gedaan. Overigens nog steeds doe op Red Light Radio. Mm-hmm. Waarbij ik heel veel dingen ook kan draaien die wel Wicked Jazz Sounds gevoel hebben, maar niet per definitie dansbaar zijn.
0: Oh, oké. Okay.
1: En daar horen dit soort dingen ook heel erg bij. Mm-hmm. Dit is overigens dit is een hele sferische track. Dit is niet heel erg goed reflecteerd wat zij live of draaien of zelfs uitvoeren. Mm-hmm. Want dat is wel veel dansbaarder.
0: En gaan ze ook, is het ook een combinatie van DJ en instrumentale dingen?
1: Het is nog een verrassing hoe ze gaan komen.
0: Kijk eens aan.
1: Het is, ik heb zelf het idee dat het gewoon alleen een DJ-set wordt. Mm-hmm. Maar het zou zomaar kunnen dat een van de twee ook iets aan elektronisch instrumentatie meeneemt. Al is het een sampler waarbij ze gewoon live heel veel dingen kunnen maken.

0: Dat was Woo 15 met de track Space and Time. Zijn we weer aangekomen bij de laatste track van deze uitzending over het Wicked Jazz Sounds Festival aanstaande 25 juni in Amsterdam. En dat is een track van een Nederlandse band genaamd Kou.
1: Kou, de vogel Kou. Ik moest het zelf even vragen, want ik had zelf nog nooit van de vogel gehoord.
0: Ja.
1: Dus ik heb het zelf ook maar eens even bij ze nagevraagd. Vorig jaar stonden ze ook al op ons festival, op het kleine podium wat wordt gehost door de organisatie Nightcare.
0: Mm-hmm.
1: Dit jaar staan ze daar weer. En er kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden van, oh, we hebben net Kou gezien, dat was echt fantastisch. We hebben begin december vorig jaar een Wicked Weekender georganiseerd in de Sugar Factory in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: Waar we onze wekelijkse clubnacht op zondag hebben.
0: Ja.
1: En op de zondagavond van het Weekender hadden we voor de clubnacht een live avond waar zij stonden. Dat was voor mij de kennismaking met Kou.
0: Mm-hmm.
1: En ik was meteen weggeblazen. Ik had echt zoiets van, dit is echt, echt fantastisch. Volgende week, zeg ik het goed, aankomende donderdag, vrijdag, 27 mei in ieder geval, komen ze met hun album uit.
0: Ah.
1: En de track die je zo gaat horen, die is exclusief, want die is nog niet uit, zeg maar, officieel.
0: Kijk eens aan.
1: Dat is wel leuk. Ze zijn nou ook bezig met een album, want daar vraag ik dus al een half jaar om.
0: Mm-hmm.
1: En ze zijn dus nu is het eindelijk klaar en nu mogen ze dan ermee naar buiten. Het zijn drie jongens. Mm-hmm. Drums, bas en Hammond.
0: Juist.
1: En de drummer en de Hammond-speler, de organist, die zijn allebei nog geen 20.
0: Wow.
1: En, vooral de organist, die heeft behalve dat hij zijn Hammond aan de achterkant helemaal uit elkaar heeft gehaald en open heeft getrokken, ook nog wat elektronica bij.
0: Ja.
1: Ik vind dat het gewoon heel erg jaren 70 uptempo funk klinkt.
0: Ja.
1: Zelf vinden ze dat ze live house maken. Dus
0: ja.
1: De waarheid ligt ergens in het midden.
0: Interessant.
1: Ik vind het heel interessant. Ik vind het ontzettend leuk. Het zijn jonge gasten die ontzettend enthousiast zijn en hele fijne, energieke muziek maken.
0: Mm-hmm.
1: Wat zeg maar een beetje de rode draad van het festival is. Een hele fijne, energieke dag met mooie namen.
0: Tegelijk.
1: En er is nog een derde podium, want ik had het net over twee podia. Er is nog een derde podium waarbij we de clubnacht uit de Sugar Factory proberen te vertalen naar een festivaldag.
0: Oh ja.
1: En dat is waar de DJ's met muzikanten, net als in de Sugar Factory, gewoon lekker de hele dag vrolijk een feestje gaan bouwen.
0: Kijk eens aan. En ben jij daar ook nog te zien als DJ?
1: Daar ga ik zeker ook nog zijn.
0: Kijk eens aan. Hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Goed, dankjewel voor alle informatie, alle tracks en het organiseren van het festival.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. We gaan luisteren naar het laatste nummer Sommerhop van de Nederlandse band Kou.

Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio. In deze vierde aflevering van Noorse Nu Jazz hoort u vernieuwende muziek uit Noorwegen. Erland Dalen, 1971, is een Noorse drummer en percussionist. Hij heeft sinds de jaren 90 meegewerkt aan 130 albums. En dat van artiesten als Mike Patton, Madrugada, Eivind Orset en Arve Henriksen. Het album Blossom Bells uit 2015 is zijn tweede soloalbum. Hij speelt alle instrumenten zelf, maar heeft het album samengemaakt met leden van de band Exploding Plastics. Zo combineren zij elementen van krautrock, ambient en avant-garde jazz. De albumtitel verwijst naar een speciaal gemaakte klok die op het album wordt bespeeld. Ook hoort u een zingende zaag, een cakevorm en diverse percussie-instrumenten uit de jaren 20 van de vorige eeuw. En die komen allemaal voorbij in de nu volgende nummers van Erland Dalen.

0: Dat lijken mij de Brecker Brothers.
1: Ja, dat zijn het ook, ja. Ja, dat je bijna denkt van, die solo's er wel uit kunnen laten. Ja, ik had dit stuk al heel lang niet gehoord. Als ik het eerder geluisterd had, had ik een ander Brecker Brothers stuk gekozen. Maar ik vind dat thema wel echt mega funky met die gitaar.
0: Ja.
1: Dus ja, en wat wij altijd hadden, wat altijd een beetje lelijk is om te zeggen, is dat wij die nummers altijd draaiden en dan probeerden de solos van Randy Brecker over te slaan om dan gelijk naar Michael te gaan luisteren.
0: Ah, ja?
1: Maar Randy Brecker speelt toch ook wel fenomenaal goed.
0: Ja, het doet mij denken aan, want dit is wel echt jazz rock ook, of niet?
1: Ja, ja.
0: En bijna zo'n idee van dat de slash akkoorden, dus zeg maar een akkoord met andere basnoten onder, dat zeg maar de power chords zijn van de jazz rock, die van de Brecker Brothers.
1: Ja, zeker, ja.
0: Grappig.
1: Ja, veel gitaar hè, hier.
0: Mm-hmm.
1: Ja, laten we. Ja, er zit ook een Rhodes in natuurlijk, maar de gitaar is hier wel de baas nog, zeg maar.
0: Ik vind het een lekker nummer.
1: Ja, ja, ja. Ik heb er nog heel wat anders.
0: Ja.
1: Take 6 met een special guest.
0: Oeh.

0: Jemig.
1: Hartstikke idee. Ja, dan ben je weer wakker, hè?
0: Ja, wauw. Ja. Is dat toch effectief, zeg?
1: Ik heb een keer 6 uur op een vliegveld zitten wachten met een tas in Griekenland. Mm-hmm. En ik kon echt niet wakker blijven. En toen was het laatste redmiddel om take 6 aan te zetten. En toen ben ik echt serieus nog 3 uur wakker blijven zitten.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Met, hoe heet je ook weer? Ray
1: Charles. Charles. Ja. Waanzinnig. De zanger.
0: Mooie combinatie.
1: De zanger die er ooit geweest is, wat mij betreft. Het volgende dingetje hoop ik dat ik het de goede track heb uitgezocht. Ik zet hem er gewoon aan. Hij is van iemand die jullie niet gaan benoemen, denk ik. Maar sommige mensen kennen het.

0: daar geeft hij de grap nog even weg, zoals je hoort. Hij zit met een drummer mee te spelen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je hoort twee keer hem.
1: Want hem is Lyle Mays.
0: Lyle Mays, ja, de pianist van...
1: Pepmentini.
0: Van Pepmentini. En ik heb begrepen van wie zei dat nou laatst, dat hij boekhouder is nu of zo.
1: Oh ja?
0: Ja, dat hij niet meer speelt, maar dat kan me bijna niet voorstellen. Hij heeft toch echt wel een carrière.
1: Nou, misschien doet hij dat ook heel virtuoos.
0: Ja, is heel virtuoos, ja. Ik moet wel zeggen dat, ik weet nog dat ik had pianoles van Henk Elkebout op het conservatorium.
1: Mm-hmm.
0: En die man die leeft niet meer, maar die zei ook over deze man, oh ja, dat is wel die pianist, die heeft niet zo goede time. Hij heeft die best een goede time, want hij speelt dit heel goed. Maar ik hoor hem wel inderdaad een beetje driften over de time heen.
1: Hmm.
0: Nou was Henk Elkebout ook een soort timing monster natuurlijk.
1: Oké. Okay.
0: En laten we daar dan ook gelijk even naar luisteren. Ik heb een mooie plaat van Rogier van Otterloo.
1: Ja.
0: Looking Back.
1: Oké. Okay.
0: En daar speelt Henk Elkebout Fender Rhodes op.
1: Oeh, ben heel benieuwd.
0: Heel benieuwd.

0: Nice, hè?
1: Waanzinnig.
0: Ja, echt gek.
1: Wat een dramatische achtbaan ook gewoon.
0: Ja, onwijs, hè? Ja, ja, ja. Zo'n lang stuk. En je hoort het, ik heb er gewoon die plaat gekocht en hem op een bandje gezet toen. Ja. En dat bandje is vervolgens weer op een cd gegaan. Nee, ik denk dat ik alsnog weer de plaat erbij gepakt heb toen.
1: Ja, ja.
0: Want ik heb die plaat wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar echt super tof.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik heb ook nog dingen van de radio van hem. Maar dat was sowieso een ongelofelijke man. Ik kwam bij hem de les binnen. De eerste les, toen zei hij, waarom weer les voor mij? Ik zei, nou, ik heb u horen spelen. Zeg maar je. Ik heb u horen spelen op de Vorstpropelavond. Oh, dus je kent me niet. Zei hij, oh, dus je kent me niet. Ik zei, nou, nee. Nou, ik heb altijd heel veel gedaan, hoor, op de radio. Dit, weet je, nu klinkt het alsof het een domme gast was, maar het was echt een fenomeen. En helemaal te spelen. Een beetje te far out spelen ook eigenlijk, maar heel gaaf.
1: Te gek.
0: En zo spelen, ja. Fenomenaal.
1: Goed, tot zover Frans. Dankjewel Frans voor al je mooie nummers.
0: Cool.
1: We gaan nog twee nummers draaien. Eentje is van Frans zelf, dat heet Yellow Cab. Komt van zijn cd Persona. En het laatste nummer heet Always and Forever van Pat Metheny. En daar speelt mee Toets Tielemans. Goedenavond en dankjewel voor het luisteren.

0: Ja, dames en heren. Zo eindigt deze maandelijkse uitzending van Krezen Teven Kruiswijk.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze aflevering van Jazz Not Jazz hoort u twee nieuwe en vernieuwende albums uit 2016. We beginnen met de band Bad Bad Not Good, afgekort BB&G, en wel met het album 4. BB&G komt uit Toronto, Canada en bestaat uit drie muzikanten. Matthew Tavares, toetsen, Chester Hansen, bas en Alexander Sovinsky, drums. De band is bekend om haar interpretaties van hip-hop nummers en samenwerkingen met rappers als Danny Brown en Ghostface Killah. De drie muzikanten ontmoeten elkaar in 2010 bij een jazzworkshop op Humber College, een Canadese universiteit. En ze speelden daar een hip-hop nummer na, maar dat viel niet in goede aarde bij de leraar. Daarna uploaden ze het nummer op YouTube en komt het onder de aandacht van een rapper, namelijk Tyler, the Creator. En hierna gaat het nummer viral, zoals dat tegenwoordig heet, dus verspreid over duizenden luisteraars via internet. Op 2011, of in 2011, brengt de band haar eerste album uit op website Bandcamp. 4 is het vierde album van BB&G, op papier een jazztrio, maar de muziek is een mix van instrumentale hip-hop, soul en elektronische ritmes. U hoort nu vijf nummers van het album 4. Hier is BB&G.

Dat waren 5 nummers van het album 4, ofwel het 4e en recente album van BB&G. En BB&G staat dus voor Bad, Bad, Not Good. Het tweede nieuwe album in 2016 is Man-Made Object van de band Go-Go Penguin. Dit is een trio uit Manchester, bestaande uit Chris Hillingworth, piano, Nick Bleka, bas en Rob Turner, drums. De band maakt elektronische muziek met akoestische instrumenten, ook wel acoustic electronica genoemd. Ze maken eerst hun composities in Logic of Ableton, dat zijn dus muziekprogramma's, op de computer. En zo komen dan de invloeden uit dance, jazz en klassiek samen in een herkenbaar en uitdagend geluid. Frontman Chris wil niet vasthouden aan één genre om zo alle muzikale mogelijkheden open te houden. Wij maken slechts instrumentale muziek. Als mensen dit jazz, dance of electroacoustic willen noemen, dan mag dat. Het album Man-Made Object is uitgekomen op het Blue Note label en u hoort er nu 7 tracks van. Hier is Go-Go Penguin.

0: En het waren 7 nummers van het album Man-Made Object van Go-Go Penguin. En als laatste hoorde u nog All Res. En daarmee besluiten we dus dit programma deze.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: U luistert naar de Concertzender met het programma Jazz Not Jazz. Vandaag Sonar Collective deel 2. Sonar Collective is een Duits platenlabel opgericht in 1997 door het DJ en producers collectief Jazzanova. Zij brengen muziek uit die zich bevindt op het raakvlak van jazz, house en lounge, ook wel nu jazz genoemd. In de eerste uitzending over dit label, die u terug kunt vinden op www.concertzender.nl, hoorde u nummers van Extended Spirit en Jazzanova. In deze uitzending gaat u luisteren naar een mix van diverse artiesten van dit label.

0: Ja, bijzonder hoor. Wat een stijl is het toch, hè? Echt een pop met gewoon onwijze mooie jazzharmonie allemaal.
1: Mega, mega complex. En in 1977 had niemand het blijkbaar, of 76, weet niet welk jaar dit album precies is, maar had niemand het blijkbaar in de gaten, want het was het grootst scorende album in die jaren.
0: Wereldwijd.
1: Op dat moment, ja. Dus ongelooflijk. Dat is ondenkbaar in deze tijd waarin de muziek alleen maar infantieler en simpeler. Tot wij
0: een keer hele goede albums gaan maken, uiteraard.
1: Nou ja, kijk, Snarky Puppy is natuurlijk een mooi tegengewicht daar. En er zijn er gelukkig zoveel, maar het is wel vrij bijzonder dat iets mondiaal zo scoort en zo complex is. En dat moet je wel in de jaren 70 plaatsen. Als je dat terugkijkt. Het lijkt echt een beetje op dat het in de jaren 50 met die waanzinnige jazz begonnen allemaal. Weet je wel, waar eigenlijk Donald Fagen dus eigenlijk in opgegroeid is.
0: Ja,
1: zijn voorbeelden geweest. Die gingen altijd luisteren in de jazz venues.
0: Mm-hmm.
1: Als ventje, zeg maar. En daar deed ze een inspiratie op en luisterde naar Count Basie en al die gasten. En daar zo langzaam van hand ging dat steeds verder. En krijg je op een gegeven moment de Eagles ook en zo. En de Eagles en de Steely Dan hebben natuurlijk ook wel een soort linkje met elkaar. Die hebben altijd wel elkaar gerespecteerd. Goed, er was in die tijd was een heleboel, was veel complexere muziek die op een of andere manier een breed publiek in de smaak viel. En dat is, tegenwoordig is dat best wel, voor een breed publiek is dat vrij ondenkbaar. Want nu staan we allemaal op DJ Tosti te dansen. Ik zeg maar wat, denk van ja, hoe is het mogelijk? Want mensen worden steeds dommer, lijkt wel. Dans de massa, laten we het daar even over hebben. Ik vind het gek. Ik vind het raar dat in ieder geval zo lijkt. Of het zo is, weet ik niet. Het zal niet zo zijn. Er zijn genoeg mensen die volgens mij wel de diepgang opzoeken. Maar het is wel moeilijk. Je moet heel goed zoeken tegenwoordig.
0: Ja.
1: En dat hoefde, ik zeg maar wel 1976, 77, hoefde dat een stuk minder. Zeg maar. Kreeg je dus veel meer aangereikt.
0: Nou ja, gelukkig reik jij het nu ons ook aan. wat kun je ons nog meer aanreiken?
1: Ja, iets heel anders ook weer. Het is eigenlijk allemaal heel relaxed en heel harmonieus en zo. Als ik mijn lijst zit op kijken, is het eigenlijk allemaal ballad. Want ik ben gewoon een balladman, zeg maar. Maar dit is iets wat ik wel ook heel erg gaaf vind. Lewis Taylor.
0: Oh ja.
1: U wel bekend.
0: Ja.
1: Ik denk heel veel mensen niet bekend hier in Nederland. Heeft een waanzinnig album gemaakt. Is volgens mij alweer, moet ik even goed nadenken. Ik denk alweer 15 jaar geleden of zo. 20 misschien wel. Ik vind het heel erg van eenzame hoogte. Want het lijkt een soort doorgecomponeerd werk of zo. Ik vind het heel gaaf met allemaal gekke sounds en een soort trippy-achtig gebeuren. Maar het wordt uiteindelijk, het is een groot doorontwikkelend verhaal.
0: Helemaal zelf geproduceerd ook, toch?
1: Ja. Is iemand

0: Ja, waanzinnig. Wat een overgang zit in dat nummer, zeg. Echt een...
1: Wat een held. Ja, ineens breekt het helemaal open op een gegeven moment. Dan is het gewoon helemaal sunshine. Het begint heel donker. Ik vind het waanzinnig. Echt een meester, deze gast. Ik weet niet wat hij nu doet. Ik heb geen idee.
0: Ja, laat hem eens googlen.
1: Ja, die moeten we een keer uitnodigen of zo.
0: Oh ja.
1: Misschien kun je zo'n programma met hem maken.
0: Ja, precies.
1: Kijken wat je dan krijgt.
0: Ik schrijf het even op.
1: Ja. Ook wel weer iets, toch wel iets heel anders. Zeker dan het vorige. Joni Mitchell is ook wel echt een enorme... Die zit ook heel erg diep.
0: Mm-hmm.
1: De plaat van... Die plaat die Blue heet, die heb ik ooit gekregen, volgens mij zelfs. Of in ieder geval aangeraden gekregen door Laura Jansen. Die zei toen van, ja, die plaat moet je gewoon even checken. Ik van, oké, dat ga ik doen. Er staat één liedje op. Dat is sowieso, dat hele album is gewoon een 11 of zo. Maar wat zo mooi is aan dit volgende liedje is hoe Joni, afgezien van de melodieën en de composities, hoe zij emoties kan verwoorden. Of juist op een hele... het wordt nooit sentimenteel. Hoe zij... verwoord in dit liedje hoe ze afstand doet van haar kindje. Dat ze heeft vroeger als jong volwassene heeft ze een kind afgestaan.
0: Yeah.
1: En daar gaat het liedje over. Het heet A Little Green. Zeg.

0: Ja, jemig. Zij is echt wel de koningin van gewoon echt oprechte communicatie. Puurheid. Ja.
1: Puurheid, ja. En zonder sentimenteel te worden. En overal. Het is zo... Ja.
0: Gewoon raak. Ja.
1: Raak en rijp en volwassen. En ongelooflijk.
0: Ja.
1: Diep. Hoe mooi dit zoiets kan verwoorden is ongelooflijk.
0: Uh-huh.
1: Ik weet niet hoe oud ze was toen ze dat deed. Maar dit liedje, die opname, die komt uit 1971, zie ik hier.
0: Uh-huh.
1: Ja, ze is volgens mij ergens van 1945 of zo. Ik weet niet precies.
0: Hmm.
1: Maar goed, anyway, ze had het liedje niet heel ver daarna hebben geschreven, denk ik. Ja, en nu...
0: Ja, wat nu, Lo?
1: Wat nu, in godsnaam.
0: Hardrock. Is het al tijd om een nummer van jezelf te laten horen, wellicht?
1: Er moet iets bij van mezelf. Dat schijnt erbij te horen. Nou, van mezelf. Het is, laat ik zo zeggen, wat ik nu wil laten horen... Het is niet van mezelf, maar... Mm-hmm. Ik heb daar samen met Tjeerd Oosterhuis... heeft een album opgenomen met zijn... Waar hij die liedjes van zijn vader... Of het gedicht van zijn vader op muziek heeft gezet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is wel een van de meest inspirerende dingen die ik heb mogen doen... als zeg maar ook mede-arrangeur van het koortjes. Waar ik gewoon aan mee heb mogen werken.
0: Uh-huh.
1: Op zanggebied, op koorgebied. Zeg maar.
0: Yeah.
1: Dat is natuurlijk mijn koorbusiness. Dat is mooi. Maar... Tjeerd heeft absurd mooie stukken geschreven. Vooral die liedjes die komen allemaal uit zijn jongere jaren. Vroeger, voor mij was het een jaar of 20 toen hij dit stuk schreef. Het heet Je Lippen. En het leuke is dat we daar met 9 man koor tegelijk hebben gezongen. De lead wordt gezongen door Treintje en Etsilia. Maar het koor is 9 man sterk en ongedubbeld. En dat is ook echt magisch. Het was echt het leuke als je er zo'n iets opneemt met z'n allen tegelijk. Dan het was gewoon één grote jankbende. Iedereen was gewoon aan het huilen. Dat is het mooiste wat je kan hebben met muziek. Als je dat dus tijdens het spelen, dat iedereen gewoon zo geëmotioneerd wordt van de schoonheid. En dat
0: allemaal, wow.
1: Dat het zo...

0: Ja, mooi zeg. En ook bijna best wel een soort van de harmonische complexiteit van Steely Dan.
1: Het is misschien wat klassiek. Ja, het is inderdaad wat Chit allemaal bedenkt. Dat gaat best ver. En Nederlands kan heel mooi zijn, blijkbaar weer.
0: Zeker,
1: weet je? Ja, ik ben ook geen Nederlandstalig fan, maar als je dit zo hoort, denk ik van dit is zo, zo. Maar ja, het is uiteindelijk poëzie natuurlijk weer.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit nog even te denken. Miles Davis mag natuurlijk gewoon niet ontbreken, want Miles is ook wel weer een van mijn allergrootste... indirecte leermeesters, grote helden.
0: Wat vind jij gaaf aan Miles?
1: Bepalen van een sound, van een sfeer. Dat hij echt gewoon met zijn band altijd een sfeer neerzetten, een sound. En een plaat, weet je, zoals Kind of Blue, weet je, dat is gewoon... Het is ongelooflijk hoe zo'n plaat zo... over de hele wereld super bekend is geworden.
0: Hmm.
1: Zo cool allemaal. Alles wordt ook weer daar is geen noot te veel gespeeld.
0: Yeah.
1: Het is heel conceptueel eigenlijk.
0: Uh-huh.
1: Bedacht weet ik niet, maar ontstaan in ieder geval. Wat uit hetzelfde met hetzelfde clubje ongeveer. Ongeveer, ik zou het niet precies weten. Maar is gedaan is wel weer een van mijn favoriete stukken van Monk. Round Midnight.
0: Oké, ik denk dat dat het laatste nummer wordt. Dus ik wil je alvast even heel hartelijk bedanken voor al je mooie muziek.
1: En, heel graag gedaan.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Felix Klaarman met Jazz Not Jazz. In de komende 60 minuten draai ik een aantal stukken uit mijn actuele favorieten playlist. Dit zijn meestal nieuwe releases van binnen- en buitenlandse jazzhelden. De saxofonisten Ben Wendell en Donny McCaslin, maar ook de Belgische newcomers van Staff komen langs. Naast hun Nederlandse sterren als Bart Weerts, Evenzanne en Brainchild. Tussenin ook wat oudere, maar daardoor niet minder bijzondere tracks van verschillende artiesten.

Dat was Donny McCaslin met een track van zijn nieuwe plaat Beyond Now. En het liedje heette Bright Abyss. Donny McCaslin heeft onder andere in de band van David Bowie gezeten. En dat maakt hem inmiddels voor heel veel mensen interessant. We gaan door met een ander saxofonist die ook net een plaat heeft uitgebracht. En die saxofonist heet Ben Wendell. De plaat heet What We Bring en we luisteren naar de track Fall.

Ja, en dat was een oudere favoriet van mij, Jacob Bro met Evening Song. Een plaat waar onder andere ook Bill Frisell, Paul Motion en Lyconets op te horen zijn. Een hele oude Lyconets met prachtig spel. We gaan door met iets heel nieuws. De Belgische band Staff. En we luisteren naar hun track Tatum.

Ja, dat was Stuff with Tatum. En we gaan nu naar Nederland kijken. En ook daar hebben we nieuwe releases. Onder andere van Bart Weerts, saxofonist Bart Weerts. Met zijn nieuwe plaat Beneath the Surface. En we gaan naar een track luisteren van deze plaat. Met de titel Casse les Dos.

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Now Jazz Radio op de Concertzender. Mijn naam is Steve Kruiswijk en deze keer voor de derde keer een aflevering met een gastsamensteller. Wederom een muzikant en wederom uit Leiden. Vriend van mij, Arto Boyajian. Goedenavond, Arto.
1: Goedenavond. Hey.
0: Ik ken jou voornamelijk van mijn werk als roodsreparateur.
1: Ja.
0: maar wat doe jij zelf ook alweer?
1: Nou, ik speel geen piano.
0: Oké. Okay.
1: maar ik heb wel altijd een roots gehad. En daarom zijn wij elkaar inderdaad tegengekomen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik speel zelf gitaar en bas. Voornamelijk. En ik zing. En dat is waar ik het meeste mee doe. Ik, mm-hmm. Ik ben eigenlijk meer zo van de meerdere dingen. Ik speel ook pedal steel. En ik speel inderdaad wel een beetje toetsen.
0: Uh-huh.
1: Maar wat ik het meeste doe momenteel is met een Eagles tribute op stap zijn.
0: Oh ja.
1: En ja, daar spelen we de muziek van de Eagles en dingen die daar zeg maar omheen hangen. En daar hebben we eigenlijk een hele theatershow mee. Dus het is echt een soort beleving, als je het kan noemen. En inmiddels doen we dat al heel lang en het gaat heel goed en het is heel leuk. En de mensen die komen, blijven maar komen. Dus, en ik vind het ook nog steeds heel erg leuk om te doen.
0: Te gek.
1: Ja.
0: Nou, ik heb je gevraagd om een lijstje samen te stellen van muziek die tegen de jazz aanschurkt.
1: Juist.
0: Kun je iets vertellen over wat jij met jazz hebt in het algemeen?
1: Ja, ik heb op het conservatorium gestudeerd. En dat was toen nog in Hilversum.
0: Mm-hmm.
1: En dat was in de jaren 90. En daar kon je toen alleen nog maar jazz en klassiek studeren. Maar van klassiek had ik helemaal geen kaas gegeten. Mm-hmm. En van jazz wel. En dat vond ik toen heel erg leuk. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Maar ik heb er wel een beetje een haat-liefde verhouding mee.
0: Ah, kijk eens, interessant.
1: Moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb wel een tijden gehad dat ik het helemaal niet wilde spelen. En dat ik er eigenlijk een last van had. En ik vind het wel iets. Ik heb er wel altijd mee geworsteld, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: En ik ben geen jazzmuzikant.
0: Hmm.
1: Maar ik zie het altijd als een taal die ik heel goed versta, maar niet zo heel goed spreek.
0: Hmm.
1: Zo, ja. Zo is het eigenlijk een beetje. En ja, dat is allemaal heel kort. En jazz heeft heel veel elementen in zich die me heel erg bevallen. Die ik heel erg tof vind eraan. Dus het is niet zo dat ik er helemaal niks meer mee heb. Maar er zijn wel tijden geweest dat ik er eigenlijk helemaal niet meer mee bezig was. Dat ik gewoon echt met liedjes en popmuziek en sound en dat soort dingen bezig was.
0: Ja, ja. Goed, nou, dus het wordt dus vanavond een lijstje van nummers die niet per se jazz zijn, maar die wel interessante aspecten kennen van jazz.
1: Ja.
0: Begonnen dit met Johnny Guitar Watson. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar heb ik heel veel naar geluisterd. En dat is iemand die eigenlijk, het is geen jazzmuzikant, maar het schurkt voor mij wel een beetje tegen de jazz aan, omdat hij wel wat jazzharmonieën gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zal misschien de argeloze luisteraar niet meteen opvallen.
0: Mm-hmm.
1: Hij improviseert ook zijn solo's. Dus in die zin is het, weet je, dat zijn een paar van die elementen uit jazz die erin voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt altijd een beetje geschaard ook onder de soul muziek, weet je al?
0: Ja.
1: Gek genoeg. Ja, gek. Nou, het is niet helemaal gek. Het is natuurlijk wel groove gerelateerd.
0: Yes.
1: Zeg maar. Grooved wel behoorlijk hard. En wat dat betreft, ja, ik heb gewoon veel naar hem geluisterd. Ik heb dat zijn timing en zijn frasering in hoe die speelt, daar heb ik eigenlijk achteraf gezien heel veel van geleerd, merk ik. Want hij speelt zo simpel en zo to the point.
0: Ja, ja, ja.
1: En met zo'n goede timing. En dat is eigenlijk heel erg belangrijk.
0: Juist.
1: Goede timing.
0: Klinkt goed.
1: Ja.
0: Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
1: Ik heb een paar dingen opgezocht. En er zijn even kijken. Wat misschien wel leuk is om even een echte jazzmuzikant erbij te pakken. Brad Mehldau, een pianist. En die heeft best wel een aantal platen. Die heeft heel veel trio-platen gemaakt met een contrabas en drums. Ik heb hem één keer live gezien. Dat was een hele belevenis. Nee, twee keer.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een hele belevenis, moet ik zeggen. Hij heeft op die platen een aantal popliedjes ook verjazzed, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Dus hij heeft echt een paar covers genomen van Radiohead onder andere. En ook zelfs volgens mij van Rammstein.
0: Mm.
1: En ik wil er één laten horen van Nick Drake. En dat is een singer-songwriter uit de jaren 70.
0: Mm-hmm.
1: Die niet zo vrolijk was. Die heeft zichzelf van kant gemaakt zelfs.
0: Oh.
1: Ja, maar die heeft iets van 3 of 4 platen gemaakt met allemaal hele mooie liedjes. En een daarvan heet River Man. En die heeft Brad Mehldau dus opgenomen. Misschien is het wel leuk om eerst even het origineel een stukje te luisteren.
0: Ja, een klein stukje.

0: Mooi.
1: Ja. Prachtig liedje. En wat wel grappig is eigenlijk als je het natuurlijk instrumentaal speelt, zoiets. Mm-hmm. Dat de hele tekst verder eigenlijk niet meer dan toe doet.
0: Yes.
1: Iets wat natuurlijk met heel veel jazzmuziek gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Dat dat instrumentaal is. En wat Brad Mehldau wel heel erg lukt, is om precies dezelfde sfeer eigenlijk een beetje uit te drukken, maar dan met piano. En er zijn best wat jazzmuzikanten die daar dat geprobeerd hebben en daar echt gruwelijk in gefaald zijn.
0: Okay.
1: Vind ik. Maar ik vind dat Brad Mehldau dit heel erg mooi neerzet.
0: Ik ben benieuwd.

0: vind het echt een tovenaar, die man. Het zijn hele bouwwerken op die piano. Ik weet niet hoe die het voor elkaar krijgt. Maar, en toch is het een soort heel mooi overzichtelijk. En heel, ik vind het ook emotioneel. Ik voel het echt, wat hij speelt. Dat vind ik heel gaaf.
1: Ja.
0: Als een jazzmuzikant die zoveel bagage heeft, op een gegeven moment het ook echt lukt om je het echt te raken met wat hij speelt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk waar het echt om gaat.
1: Yes.
0: En dat duurt vaak heel lang voordat je daar bent, als je daarmee bezig bent. Ben je heel lang eerst aan het oefenen op alle ladders en zo die je moet kennen, op welke akkoorden. En dan,
1: ja.
0: Dat is natuurlijk een heel werk.
1: Daar dan zinnige, rake dingen mee zeggen.
0: Ja. Ja. Ja, precies. De essentie van de muziek eigenlijk weer. Mm-hmm. Je moet daar toch even een omweg voor nemen. Een soort. Om even, weet je wel. Nou ja, dat is niet gezegd, maar er zijn natuurlijk wel een hoop mensen die dat eerst moeten doen.
1: Ja,
0: eerst
1: ja.
0: Even uitzoeken hoe je dat allemaal moet spelen. En dus oefenen, studeren. En als je studeert, wil niet altijd zeggen dat dat dan ook aankomt bij de luisteraar. Maar goed, ik vind Brad Mehldau een heel mooi voorbeeld van een ongelofelijke muzikant. Gewoon in het algemeen. Ik vind dit ook een heel mooi voorbeeld van hoe hij dit nummer aanpakt.
1: Ja.
0: Heel prachtig gespeeld. Heel mooi liedje. En dan met heel veel respect daarvoor. En zo. Ja. Prachtig. Volgende liedje?
1: Ja.
0: Even kijken. Nou, wat met uit jazzmuziek is heel vaak gebaseerd op die oude standards. Mm-hmm. Tenminste, heel veel jazzmuzikanten gingen de oude liedjes uit de jaren 30 en 40 musicals. Mm-hmm. Die gingen ze zeg maar pakken als melodie en daar dan op improviseren.
1: Ja.
0: En ik wou er een liedje bij pakken wat zeg maar eigenlijk voor mij heel erg die kwaliteit heeft van zo'n soort ouderwets jazzliedje.
1: Mm-hmm.
0: En, maar wat tegelijkertijd ook wel echt valt onder popmuziek. En dat is van Randy Newman.
1: Oké.
0: Randy Newman is ook een geschoolde arrangeur.
1: Mm-hmm.
0: Hij heeft natuurlijk zijn neef Thomas Newman. Dat is een soundtrack componist.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die heeft volgens mij bijvoorbeeld de muziek van American Beauty gemaakt.
1: Oh ja. Ja, ja.
0: Dat is familie. En hij komt uit zo'n familie met allemaal arrangeurs en componisten en zo. En hij is eigenlijk een beetje een soort Einzelganger met zijn liedjes. Mm-hmm. Want hij is natuurlijk eigenlijk... het is niet een waanzinnige pianist. En het is ook niet een waanzinnige zanger.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is er nou ook precies één die helemaal binnenkomt. Ik heb hem een keer live gezien ook. En dat is ook ongelooflijk. Hij speelde op het North Sea Jazz Festival en hij speelde op een gegeven moment een liedje. En dan speelde hij op een gegeven moment een beetje zo'n bluesy lick tussendoor. En toen zei hij, I know this is a jazz festival, but this is as close as I'm gonna get. Er zo tussendoor, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus, maar hij heeft wel degelijk ook in zijn muziek invloeden van jazzharmonie en zo. En dat zal je hier in dit liedje ook horen.
1: Oké.
0: Het liedje heet Losing You.

0: Randy Newman.
1: Mooi.
0: Ja, prachtig hè. Het is echt een verhalenverteller, vind ik. Dat is ook volgens mij wat hem drijft. Dat hij altijd wel iets te vertellen heeft. Hij heeft ook heel veel van die hele cynische liedjes.
1: Mm-hmm.
0: Dit is toevallig een wat minder, weet je wel. Dat cynisme zit daar niet zo in dit liedje. Eigenlijk helemaal niet. Maar hij heeft ook een paar van die rednecks en short people en allemaal dat soort liedjes.
1: Ja, ja.
0: Die zijn natuurlijk hebben een hele cynische toon.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor hij ook niet echt begrepen werd in eerste instantie.
1: Maar zou dat nummer gebruikt kunnen worden als een soort van standaard om overheen te improviseren, denk je?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Okay.
0: Daarvoor is het natuurlijk ook een beetje een soort rubato, hè?
1: Ja.
0: Het is een beetje, het heeft niet echt, het heeft wel time, maar het heeft een beetje een soort klassieke vibe wat dat betreft. Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk niet echt een liedje om op te improviseren, maar het heeft wel zo'n standaard kwaliteit, vind ik.
1: Ja, ja, oké.
0: Als liedje.
1: Mm-hmm.
0: En die liedjes, die oude liedjes, die hebben ook altijd een bepaald soort typische melodieën. Of in ieder geval de muzikanten, de jazzmuzikanten die daarop gingen improviseren, die gebruikten ook typische melodietjes. En wat ik grappig vind, is dat dat is mijn volgende bruggetje naar mijn volgende nummer, wat ik wilde laten horen. Is dat in een band die eigenlijk echt helemaal niks met jazz te maken heeft, volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Maar die wel in hun melodie, of in ieder geval in de melodie van het couplet, ook een bepaald soort jazz-achtige... je hoort iets van jazz terug in die melodie, vind ik. Alleen de hele sound van het liedje verder is helemaal niet uit jazz, van jazz gerelateerd. Zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: En dat is de band die heet Elbow. En die komt uit Engeland. En wat ik wil laten horen is een nummer dat heet Mirrorball.

0: zit me af te vragen. Bedoel, zijn het natuurlijk waarschijnlijk mensen die zich denken van, is dit nogal jazz? Of op wat voor manier is dit jazz?
1: Ja.
0: En wat mij nu te binnen schiet is misschien dat door die periode van jazz, grofweg vanaf de jaren 50 zo ongeveer, toch? Zou je kunnen zeggen? Of ja, iets eerder natuurlijk al, toen een grotere geschiedenis. Maar ook denkend aan dat idee van dat er dus in de bebop en zo, dat er van die eerste oorsprong enigszins brave musical nummers zijn gebruikt om een soort van lyrische, melodische expansie te doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zou het daardoor kunnen dat, zeg maar, dit soort melodieën ook een soort van vrijer geworden zijn? Dat er een soort van, ja, dat jazz gezorgd heeft voor een grotere vrijheid in melodische dingen?
1: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Daar is dit dan wel weer een soort voorbeeld van. Het is natuurlijk wel, misschien denken heel veel mensen, joh, waar heb je het over? Dit is wel heel erg uit zijn verband getrokken.
0: Ja.
1: Maar ik hoor toch echt wel dingen in dit liedje die, weet je wel, die niet standaard in veel muziek worden gebruikt. Bijvoorbeeld eindigen op de negen en niet op de terts.
0: Ja.
1: En dat blijven en dat niet oplossen.
0: Uh-huh.
1: Dat is heel erg iets wat spanning oplevert. Waardoor je eigenlijk wil dat het oplost, maar het lost niet op.
0: Ja.
1: En dat is iets wat jazzmuzikanten ook altijd hebben onderzocht natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan, weet je wel, met target notes, dat soort termen wil natuurlijk zeggen dat je als je een solo speelt, dat je op een zwaar maatdeel eindigt op een target note. Dat is dus een noot in het akkoord. Een hele belangrijke. Het liefst de terts of de kwint.
0: Uh-huh.
1: En niet de grondtoon ook nog.
0: Juist.
1: Maar ja, om dat niet te doen, geeft natuurlijk spanning.
0: Juist, ja.
1: En dat is in dit geval ook wel zo. Dat je daar op die noot, dat is dan de negen.
0: Precies.
1: Dus in die zin denk ik dat wat jij zegt, dat heeft er zeker aan meegeholpen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Alleen, ja, dit is natuurlijk wel echt iets van nu.
0: Mm-hmm.
1: En ik kan me voorstellen dat, ik weet niet, als je die zanger zal vragen, dat die dan zegt, oh, I don't know. I know what you're talking about.
0: Wat heb je nog meer?
1: Wat heb ik nog meer? Ja, om ook een element van jazzmuziek wat mij altijd heel erg heeft gefascineerd en nog steeds is het harmonische gedeelte daarvan. En ik was daar zo door opgeslokt vroeger dat ik... Het was enigszins van een koude kermis thuiskomen om erachter te komen dat natuurlijk eigenlijk niet is waar het om gaat.
0: Oh ja.
1: Harmonie.
0: Oeps.
1: Oh ja, zegt de pianist die hier aan tafel zit. Nee, het is natuurlijk het is toch uiteindelijk een vehikel, denk ik, harmonie.
0: Hmm.
1: Ik denk dat het iets is wat natuurlijk een liedje aankleedt. En het is ook iets wat wat heel veel toevoegt aan een liedje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet of dat... Je kan namelijk ook met hele eenvoudige harmonie ook echt iets zeggen.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk is misschien dat wel waar het om gaat. De kracht waarmee je iets over wil brengen.
0: Ja.
1: In ieder geval, zonder nou heel erg abstract en filosofisch te gaan worden.
0: Ja.
1: Harmonie is toch altijd iets wat me heeft gefascineerd aan jazzmuziek. En, mm-hmm. en daarom heb ik ook altijd heel erg van... Steely Dan gehouden.
0: Mm-hmm.
1: Want die gebruiken dat heel veel.
0: Ja.
1: En voor mij is dat een... waarom ik daarop kom, is eigenlijk omdat... als je het vraagt aan een argeloze luisteraar... die niet per se muzikale achtergrond heeft...
0: Mm-hmm.
1: die zal niet zo snel vallen voor een hele mooie harmonische progressie. Dat is in ieder geval iets wat ik heb... ervaren in het, weet je wel, in de afgelopen tijd.
0: Uh-huh.
1: Dat eigenlijk iets is wat een beetje is weggelegd voor muzikanten. Om daar heel erg op te kicken.
0: Ja. Ondertussen begint het lekker hard te regenen.
1: Ja, heel gezellig. Maar dit is mijn ervaring. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar...
0: Het fascineert. Het is natuurlijk het verschil tussen wat mensen echt kunnen benoemen, kunnen herkennen als zijnde een complexe harmonische progressie en zo. Ik moet zelf denken, ik zag in je lijstje staan ook een nummer van Level 42.
1: Ja.
0: Ik ben vorige week naar ze toe geweest in het paard.
1: Oh ja.
0: En het viel me op dat daar het publiek daar is, niet ziet er niet uit als, zeg maar, een soort van kunstzinnige fijnproevers. Nee. Maar ze waarderen die muziek wel echt onwijs. Weet je? Ja. En dat is ook best wel, ik vind het best wel fijnproevers. Funk, pop-funk, zeg maar. Wat ook best wel veel harmonische complexiteit heeft.
1: Ja. Zeker die oude dingen.
0: Ja.
1: Ja. Maar ze hebben ook wel echt liedjes, hoor. Die echt wel gewoon melodisch heel sterk zijn.
0: Mm-hmm.
1: En Mark King is natuurlijk niet een geweldige zanger, maar wel heel typisch en heel eigenzinnig of zo. Dus hij is wel heel herkenbaar of zo daardoor.
0: Maar goed, welk nummer van Steely Dan wil je laten horen?
1: Ja, dat vind ik onwijs moeilijk. Want ik zou wel een hele aflevering over Steely Dan kunnen maken.
0: Oh, ja.
1: Want dat is echt, dat blijft voor mij als een soort rode draad door mijn muzikale carrière lopen.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Daar ben ik verliefd op geworden toen ik een jaar of 13 was of zo, denk ik. Die muziek heb ik voor het eerst, hoorde ik The Nightfly van Donald Fagen. En toen ben ik terug gaan zoeken. En toen had de vader van een vriend van mij had Asia op plaat. En die mocht ik een tijd lenen. En dat was echt een hardcore popmuziekliefhebber.
0: Mm-hmm.
1: En die zei tegen mij, ja, er staan 3 nummers op 1 kant. Dat kan nooit goed zijn. Wat ik een hele mooie uitspraak vond. Maar het maakte mij juist nieuwsgierig.
0: Ja.
1: En dus die plaat heb ik wel redelijk grijs gedraaid. Ik wilde het nummer Asia, vind ik prachtig, maar het is ook misschien een beetje lang.
0: Mm-hmm.
1: De ander die in mij opkwam, waar ik altijd echt onwijs op blijf kicken, is het gewoon het liedje Gaucho van de plaat Gaucho. Dus bij deze Gaucho.

0: Good old Steely Dan.
1: Ja, te gek.
0: Ja. Dat blijft een voor mij een grote liefde.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb me wel eens laten vertellen dat dit nummer bijna niet op de plaat terecht is gekomen. Omdat Walter Becker en Donald Fagen het niet goed genoeg vonden wat er was gespeeld.
1: Hmm.
0: En toen is uiteindelijk de producer na een nacht knippen en plakken. Wat toen nog echt knippen en plakken was met band en zo. Hebben ze uiteindelijk toch iets ervan weten te maken waar ze weer mee verder wilden bouwen.
1: Stelletje perfectionisten.
0: Ontzettend. Ja. Er zijn nog steeds mensen die deze plaat, die gemaakt is in 1979, nog steeds gebruiken als een audio checker.
1: Ja, ja, referentie.
0: Referentie. Ja. Dat is natuurlijk vrij knots voor een plaat die zo oud is.
1: Nou ja, kwaliteit is kwaliteit.
0: Ja, zeker. Maar ik bedoel, er is in de tussentijd natuurlijk heel veel gebeurd qua wat er allemaal mogelijk is. Mm-hmm. Weet je wel? Als Becker en Fagen in die tijd dat allemaal hadden kunnen gebruiken. Zij wilden namelijk toen altijd het nieuwste van het nieuwste en het beste van het beste. Weet je? Ja. En dat was toen nog echt best wel moeilijk. Heel veel dingen waren echt heel moeilijk nog in die tijd. Mm-hmm. Waar je nu niet meer over nadenkt. Dat was toen een heel gedoe.
1: Ja, ja. Zet je pioniers ook. Dus
0: ja, ook. Jazeker. Het zijn echt pioniers geweest, denk ik.
1: Hm. Ja. Waar zullen we nu eens naar gaan luisteren?
0: Waar zullen we eens naar gaan luisteren? Wat ik graag nog wil laten horen is iets van een hele grote held van mij.
1: Oké. Okay.
0: En dat is Herbie Hancock. En grappig genoeg heb ik hier best wel veel dingen van pianisten
1: mm-hmm.
0: die ik laat horen.
1: Zit je gewoon in de kast of zo als pianist?
0: Wie zal het zeggen?
1: Misschien is het een mooie gelegenheid voor jouw coming out vanavond.
0: Ja, ik ben eigenlijk toch in mijn hart pianist. Ja. Nee, maar ik ben wel altijd gefascineerd geweest door dat instrument. Ja, want het is natuurlijk een harmonisch instrument bij uitstek.
1: Mm-hmm.
0: Alhoewel gitaar ook absoluut zijn kwaliteiten heeft. En op een hele andere manier eigenlijk voor harmonie kan zorgen dan de piano.

0: Mm-hmm. En toch ben ik eigenlijk wel heel blij dat ik gitaar speel. Want ik hou ook echt heel erg van gitaarmuziek.
1: Mm-hmm.
0: Maar Herbie Hancock is ook iemand die natuurlijk, nou ja, die harmonie heel erg gebruikt. En dat doet hij op heel veel verschillende manieren. Als improvisator natuurlijk ook. Maar het stuk wat ik wil laten horen is eigenlijk juist meer een compositie. Waar ik achterover geblazen werd.
1: Mm-hmm.
0: En dat is van de plaat Mr. Hands. En dat nummer heet Spiraling Prism.

0: Ja, koning Herbie in zijn goede tijd.
1: Tja. Ja, wat een invloed heeft die gast toch gehad, hè? Op dit soort platen.
0: Ja, ontzettend. Ja. Hij was ook altijd een van de eerste die al die meuk had, volgens mij.
1: Ja.
0: Ja, Joe Zawinul kon er ook wat van in die tijd. Maar die maakte natuurlijk toch wel wat andere muziek.
1: Ja.
0: Die was minder, volgens mij, bezig met groove. Ja. Wel met groove op zich, maar niet met groove muziek dan Herbie of zo.
1: Ja. Ja, Herbie was meer toegankelijk en Zawinul wat meer complex of zo. Ja,
0: experimenteel. Die was wel altijd het experiment aan het opzoeken.
1: Ja.
0: Ja. Ik wilde nog een paar dingetjes laten horen.
1: Ja.
0: En één aspect van jazzmuziek, het begint weer gezellig te regenen.
1: Mm-hmm.
0: Eén aspect van jazzmuziek wat heel erg leuk is daaraan, is dat je een soort vrijheid hebt.
1: Mm-hmm.
0: Dat je vrij bent om te doen wat je wil op het moment zelf.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een soort essentie voor jazzmuzikanten.
1: Ja.
0: Die willen dus eigenlijk ook altijd wat anders doen het liefst.
1: Uh-huh.
0: Dat is natuurlijk ook een soort creatief ei willen leggen.
1: Ja.
0: Met als risico dat je dus de ene keer helemaal te gek speelt en de andere keer is het helemaal kut. Want als het niet lukt wat je wilt doen, of de vibe is er niet, dan ja, en soms ligt het zomaar aan iets wat je niet kan. Ik wil iets laten horen wat niet per se heel vrij is, omdat ik ben zelf niet zo'n hele grote liefhebber van echt free jazz-achtige dingen. Want
1: ja.
0: Ik hou toch altijd wel van een soort, ja, een kader waarin het zich afspeelt. En dat maakt mij misschien ook wel dat ik niet zo'n. Ik hou ook heel erg van liedjes met partijtjes. En dat je dat dan gewoon altijd zo speelt. Omdat dat gewoon bij dat liedje hoort.
1: Ja.
0: Maar wat ik wil laten horen is iets van de Meters. En die gasten die hadden toch in hoe specifiek ze spelen, wat ze doen, hadden ze toch heel veel vrijheid in hoe ze het spelen. Vind ik. En het heeft een soort van heel erg speelsheid. Het is echt een bandje wat heel erg lekker met elkaar speelt.
1: Mm-hmm.
0: En ook doordat ze met elkaar spelen, dat het altijd dat is. Het rammelt en het is net niet helemaal tijd, maar dat is juist zo te gek eraan, vind ik.
1: Mm-hmm.
0: En dus ik wil het volgende nummer laten horen. Dat heet Pungee.

0: Ja, lekker hoor.
1: Ja,
0: het syncoperen is natuurlijk ook een essentieel ding, of niet?
1: Van jazzmuziek.
0: Ja, is dat niet ook een overlap tussen dit en jazz?
1: Ja, misschien wel. Dat is eigenlijk helemaal niet iets waar ik... Nou, ik denk dat syncopische dingen ook wel in heel veel andere muziek eigenlijk gebruikt worden. Maar wat wel een essentieel ding is aan deze muziek is de timing en de groove. En ik bedoel, ja, dit groove natuurlijk als een malle.
0: Ja.
1: Ik denk dat er bijna niemand dit kan horen zonder even zo met zijn hoofd te doen.
0: Precies, ja. Ja, ja.
1: Dit is gewoon zo diep. Ik vind het echt ongelooflijk hoe die gasten met elkaar dat neerzetten.
0: Heel tight.
1: Maar ook een soort heel vrij. Want het zit helemaal niet echt per se bovenop elkaar of zo. Maar het is gewoon met elkaar zo'n lekker... Ja, het smeert gewoon allemaal. Heel gaaf, echt. Ja, ik ben er dol op. Ik vind dat helemaal te gek, de Meters. Ja, ik wilde nog iets laten horen wat ook vrij... hebben we de jazz-liefhebbers nog bij ons, dames en heren?
0: Hallo.
1: Wijk ik erg af?
0: Nee hoor, ik vind het de gekke muziek. Nee,
1: die Hancock is natuurlijk wel midden in de jazz, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, is er een andere artiest die helemaal niet als een jazzmuzikant wordt gezien... maar die wel die vrijheid af en toe nam... zeg maar, van het improviseren en zo. En ook speelde met iemand, met zijn drummer, was ook een jazzmuzikant van oorsprong.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het over Jimi Hendrix.
0: Oeh.
1: En die speelde met Mitch Mitchell. Dat was zijn drummer. Mm-hmm. En dat was van oorsprong eigenlijk gewoon een jazzdrummer. Dat is ook wel te horen in de manier waarop hij soms vrij speelt. Dus ook, weet je wel, hij laat het gewoon allemaal een beetje gebeuren. En zijn grote held was geloof ik Buddy Rich, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En, maar Jimi Hendrix is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk geweest voor de gitaar en voor de rockmuziek en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik vind dat hij in deze track toch best wel... het is wel echt een liedje en het heeft afspraken en het is allemaal vast en zo. Maar als hij dan op een gegeven moment gaat soleren, dan wordt het wel... Het is wel maar één akkoord, dus het is wat dat betreft harmonisch weer niet uitdagend. Maar het is wel uitdagend in de zin van... avontuurlijk, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Die track heet Manic Depression.

0: Ja, te gek zeg. Lekker walsje.
1: Ja.
0: Maar ook echt, maar zeker die drijvende kracht van het ride cymbal. Zo ook echt een, wel een typisch soort van jazz element, zeg maar.
1: Ja.
0: Van jazz met hele grote ballen, zeg maar. Dit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jazz met rock ballen. Ja. Eigenlijk een soort jazz rock avant la lettre.
0: Ja.
1: Ja, want dit is toch
0: een drijvende push, gewoon echt heerlijk.
1: Ik weet niet wanneer dit is. Ik denk 1967 of 68.
0: Ja?
1: Zoiets.
0: Ja.
1: Misschien iets later, 69. Nou ja, Hendrix zijn grote tijd is maar 4 jaar geweest. Hè?
0: Oh ja.
1: Eigenlijk van 66 tot 70. 70 was hij dood. Ongelooflijk, hè, die man.
0: Ja.
1: 27 jaar. En hier was hij dus nog maar 5 of 26. Ja, dit is wel... Ik vind ook wat... Dat is misschien nog wel een punt wat ik misschien nog een keer wil maken. Dat... Eigenlijk alle muziek, je kan het in een hokje scharen. Je kan er iets van vinden. Je kan er wat over zeggen wat het voor soort muziek is. Maar als het binnenkomt, dan is het gewoon... Daar gaat het om.
0: Ja.
1: Dat is gewoon wat het allemaal met elkaar verbindt, wat mij betreft. Ja. Deze dingen die ik ook allemaal heb laten horen, komt bij mij allemaal binnen.
0: Ja.
1: En het kan best zijn dat het niet bij iedereen zo is. Dat laat ik aan de luisteraar natuurlijk.
0: Maar komt het op een andere manier binnen dan Bach, bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, dat hangt ervan af wie het speelt ook, denk ik.
0: Maar even in algemene termen gezien, zeg maar, van als we dus even Bach nemen als iets wat gewoon echt helemaal voor de jazz zit.
1: Ja.
0: Alhoewel ik wel weer van vele jazzmuzikanten heb gehoord dat als je goed wil jazz, is het goed idee om veel Bach te studeren. Maar,
1: ja.
0: Maar zit er een soort van... een soort van braafheid of een soort van strakheid in die muziek van tevoren die er later... Is er een soort van luikje open gegaan met de jazz, zou je dat kunnen zeggen? Van een extra soort van levens...
1: ja.
0: Ding?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat voor de jazzmuziek was het natuurlijk helemaal niet zo... Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik gok maar wat. Maar voor de jazz, voordat er jazzmuziek werd gespeeld... En dat is natuurlijk eigenlijk al in de jaren 20, hè, als je het wel bekijkt. Daar waren natuurlijk al die New Orleans orkestjes die gewoon liedjes speelden met een brass-achtige situatie op straat.
0: Mm-hmm.
1: En, maar het hele element improviseren op een thema, dat bestaat waarschijnlijk al heel lang. Alleen hebben wij dat natuurlijk nooit kunnen horen. Omdat dat nooit is vastgelegd.
0: Zou het, ja?
1: Ik denk dat dat wel al heel lang bestaat.
0: Ja, op zich is het verzinnen van een melodie is ook al improvisatie natuurlijk. Of je zou kunnen zeggen, improvisatie, ja, is gewoon real-time melodie bedenken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een... Daar kan je ook een heel boek over,
0: ja,
1: over schrijven, wat dat nou eigenlijk is. Maar ja, ik denk dat in de vorige eeuw jazzmuziek wel heel veel betekend heeft voor dat aspect, voor de vrijheid in muziek.
0: Ja.
1: En dat zo iemand, weet je, als iemand als Ornette Coleman... Die dan, weet je wel, een soort de voorvechter was van de echte free jazz.
0: Mm-hmm.
1: Dus gewoon maar iets gaan doen en kijken waar je uitkomt.
0: Ja, ja.
1: Echt from scratch.
0: Ja, ja.
1: Ja, en dus ook gewoon teringhering maken.
0: Juist.
1: Soms.
0: Ja.
1: Ja, en dat moet je ook maar gaan doen. En right, daarmee op een podium gaan staan. En dan op een gegeven moment toch een soort... En die gasten hadden op een gegeven moment ook een concept... Ik heb wel eens zoiets gezien wat wel echt een concept was.
0: Uh-huh.
1: Dat je gewoon herrie maakt en dan woep, op een gegeven moment waren ze er allemaal weer.
0: Ja, ja, ja.
1: Met een thema.
0: Ja. Dus een soort van die ruimte nemen om echt te onderzoeken, te exploreren en daar dan, zeg maar, nieuwe dingen te vinden.
1: Ja.
0: Zo'n soort pionierswerken, dat betreft ook.
1: Ja. Ja. Ja, ja, hij was wel zeker een pionier. Ja.
0: Ja.
1: Ja. En dat wordt ook in popmuziek wel gedaan, hoor.
0: Uh-huh.
1: Onder een andere noemer, maar dan in een soort noise-achtige... omgeving, ook met gitaren, oversturingen, rare geluiden en met elkaar een soort groove spelen die de hele tijd langzamer gaat, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment bijna gaat ergeren eraan, dat het echt gaat irriteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb op school wel een bandje gehad die dat deden, op het conservatorium in Amsterdam waar ik lesgeef, op de popafdeling.
0: Okay.
1: Daar was een bandje die met die noise-achtige dingen in de weer ging. En dat had ook een bepaalde een bepaald improvisatie element. Maar eigenlijk hadden zij strakkere afspraken bijna dan je in eerste instantie zou denken. Als je echt met noise, met herrie, weet je wel. Dus gitaar die... Nou ja, goed, wat ik net zei, weet je.
0: Ja.
1: Want als je dat interessant wil houden, als je de luisteraar bij je wil houden, moet je toch op een gegeven moment iets doen wat... ja, misschien herkent of zo. Wat ze, ja. Hey, dat heb ik net ook gehoord. Of,
0: ja.
1: Of dat je zoiets onverwachts doet.
0: Ja.
1: Dat je daardoor, weet je wel.
0: Want alleen maar onverwachte dingen is too much information.
1: Ja, en alleen maar herrie.
0: Ja.
1: Daar haken mensen ook af.
0: Ja.
1: Maar ook dat, ook zijn er zijn ook volgens mij wel artiesten geweest die dat gedaan hebben.
0: Ja.
1: Kijken hoe snel ze een zaal kunnen leegvegen.
0: Je publiek minimaliseren. Ja. Ook een soort van stoer. Ja.
1: Maar goed, nou ja, Hendrix dus. Wat mij betreft, ja, ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo raar in deze.
0: Nee, context. Nee, zeker niet. Nee.
1: Nou, wilde ik eigenlijk nog wel iets van mezelf laten horen.
0: Ja, leuk.
1: En dat heeft. Ja, eigenlijk helemaal niks met jazz te maken. Behalve dan dat ik harmonisch daar wel uit geput heb soms.
0: Een septiem speel af en toe.
1: Ja, precies. Als je het zo wil noemen. Ja.
0: Een septiem.
1: Septiem. Wat leuk. Ja, ja. Is dat dan een definitie? Ik weet het niet. Er is genoeg. Er zijn genoeg. Het blijft moeilijk, hè, om hier een soort... Zo wetenschappelijk over... Op een gegeven moment wordt het zo wetenschappelijk.
0: Nou ja, je kunt gewoon... het is in ieder geval goed voor vage radiodiscussies. Dus dat
1: blijkt maar weer. Ja. het liedje wat ik wil laten horen is... dat heet Ever Be. En dat heb ik al heel lang geleden gemaakt. En ja, wat heeft het met jazz te maken?

0: Arto, dankjewel. Interessante lijst.
1: Graag gedaan. Superleuk.
0: Succes met al je dingen. En,
1: dankjewel.
0: Wellicht tot de volgende keer.
2: Dit is de Concertzender. Jazz Not Jazz Radio.
3: In deze uitzending van Jazz Not Jazz hoort u de beste tracks van 2016, althans volgens Jasper van der Minne, de samensteller van dit programma. De grootste verrassing in deze lijst is trompetist en producer Joseph Lineberg uit Los Angeles. Met rappers als Kendrick Lamar en Snoop Dogg heeft hij samengewerkt. Zijn album Astral Progressions is wat Jasper betreft dé plaat van het jaar. Verder hoort u nummers van Bad Bad Not Good, Robert Glasper en zijn visie op de muziek van Miles Davis en Tom York van Radiohead. De volledige lijst van nummers vindt u op de vernieuwde website van de Concertzender. Ik wens u een gezond en muzikaal boeiend 2017 toe en tot volgend jaar.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom lieve luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Schlarman. Mijn eerste uitzending in 2017 en we vragen ons maar weer af, jazz or not jazz? Nadat we namelijk tijdens de vorige uitzending naar de nog vrij nieuwe fusionmuziek van de jaren 70 en 80 gingen luisteren, gaan we deze keer op zoek naar muzici die deze periode hebben voortgezet. We gaan beginnen met Mike Stern. Mike Stern is gitarist, speelde in de band van Miles Davis en heeft daarna een grote solo-carrière begonnen. We luisteren naar een track van zijn CD Voices uit 2001, waar onder andere Richard Bona op te horen is, maar ook Winnie Kaliuta op drums. We luisteren naar One World.

Ja, dat was One World van Mike Stern. En we gaan door met een andere gitarist die behoorlijk geïnspireerd is door Mike Stern. Namelijk naar gitarist Oz Noy. Een soort van tweede generatie fusion gitaristen. En we luisteren naar Fuzzy. Het is het titelstuk van zijn gelijknamige plaat uit 2007. Te horen zijn onder andere Keith Carlock op de drums en natuurlijk Oz Noy op gitaar.

Dat was Osnoy met Fuzzy. We gaan nu naar een legende, een gitarist die de fusion muziek op zijn heel eigen manier heeft beïnvloed en al in de jaren 70 een eigen stijl heeft gecreëerd. We hebben het over gitarist Pat Metheny. We luisteren naar de Pat Metheny Group na een opname uit 1979, live opgenomen. De plaat heet ook American Garage Live. En het stuk dat we gaan beluisteren heet Cross the Heartland. MUZIEK

0: Thanks for all the salamis, Mark Egan, Dan Gottlieb, for myself, Pat Metheny. Thanks a lot.
1: Dat was Cross the Heartland van de Pat Metheny Group, live uit 1979. Met onder andere Pat Metheny op gitaren en vooral ook op zijn gitaar synthesizers. We gaan door met iets heel anders. We gaan door met een Nederlandse bassist, Thomas Pol uit Rotterdam. Thomas Pol heeft gestudeerd aan CODA's Rotterdam, maar ook gezeten in New Orleans voor een exchange. En daar heeft hij zich laten inspireren door de Zuidstaten muziek, door de muziek uit New Orleans. En vervolgens heeft Thomas een cd opgenomen die heet Thomas Pol in America. En die is in 2016 uitgekomen. En we luisteren naar een track waar Thomas wordt ondersteund door onder andere drummer Stanton Moore. We luisteren naar Secret Gardener.

Dat was Secret Gardener van jazzbassist, contrabassist Thomas Paul. Met jazz beïnvloed door Zuidstaten New Orleans muziek. Iemand die ook door de Zuidstaten muziek is beïnvloed is drummer Brian Blade. We kennen hem van Wayne Shorter. We kennen hem van heel veel andere bands. Maar hij heeft natuurlijk ook The Fellowship Band, zijn eigen project. We luisteren nu naar een opname van de cd Season of Changes uit 2008. Waar onder andere Kurt Rosenwinkel op te horen is. En het stuk heet The Return of the Prodigal Son.

0: Dat waren in deze jazzy trip-hop mix Gumar Stanley, Nine Lazy Nine met Pound Stretcher, Bad Bad Not Good met Hedron, Nils Petter Molvaar met Wilderness en het laatste stuk was door de Cinematic Orchestra Diabolus. En daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz Not Jazz samengesteld.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaumann. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

Welkom bij de Concertzender. Mijn naam is Tom Beek en dit is Jazz Not Jazz. Onder de naam Celeton Kivela Muziek haal ik wat pareltjes uit mijn platenkast. En ik begin met een plaat uit 1962 van Herbie Hancock. Een van de grootste talenten uit de jazzgeschiedenis. En beyond, kunnen we wel zeggen. Een van mijn grootste helden. En hij heeft op de plaat Taking Off heel goed gezelschap van twee blazers uit de eredivisie van de jazz, Freddie Hubbard en Dexter Gordon. En het nummer wat ik ga draaien, dat heet The Maze. En je zou kunnen zeggen dat daar een soort rollercoaster van een saxofoon solo voorbij komt. Het is ongelooflijk wat Herbie Hancock allemaal aan de piano doet om hem te stuwen en te begeleiden. En het lijkt al alsof het nooit ophoudt. En dat wil je als luisteraar ook eigenlijk niet. Een iconische koninklijke saxofoon solo van Dexter Gordon. Luister naar The Maze.

een van de grote saxofoonhelden, Dexter Gordon. We gaan verder met een andere grote saxofoonheld, Michael Brecker. Die ik al eerder voorbij heb laten komen natuurlijk, want het is een van mijn grote helden en voorbeelden als saxofonist. En hij heeft een plaat gemaakt, Time is of the Essence. Weergeloze, swingende plaat waar eigenlijk alles wat met ritme te maken heeft centraal staat. En hij speelt met drie drummers. En niet de minste Elvin Jones, Jeff Tane Watts en Bill Stewart. Een hele mooie plaat die gekleurd wordt door niet alleen de gitaar van Pat Metheny, maar ook door het Hammond-orgel van Larry Goldings. En daar staat op de track Renaissance Man. En de groove is eigenlijk iets wat heel erg in deze plaat steeds naar voren komt. Of dat nou een jazz groove is, of een shuffle, of recht, zeg maar straight eight, zoals ze dat noemen. En dit is een intro dat wordt opgezet door Brecker zelf. Renaissance Man.

een heimelijk genoegen als luisteraar is dat je er getuige van bent. Dat mensen het leuk hebben met elkaar. Dit is ook zo'n moment dat je als luisteraar het eigenlijk heel leuk vindt om dat laatste stukje nog helemaal uit te luisteren tot het eind. En ik draai altijd die volumeknop nog even verder als het dan zachter wordt. Om niks te missen van het plezier wat deze heren ongetwijfeld met elkaar hebben gehad tijdens het opnemen. Mooie plaat dus van Brecker met drie drummers, Elvin Jones, Bill Stewart en Jeff Tenwas. Dit was Bill Stewart. En we gaan door met wat een generatiegenoot genoemd kan worden van Brecker. En dat is Keith Jarrett, die ook in de jaren 60 opkwam. Iets eerder dan Brecker, dan weliswaar in de band van Miles Davis. Waar die ook Jack DeJohnette ontmoette. En Jack DeJohnette is ook de drummer van het trio van Keith Jarrett. En ik wil je graag laten horen een meesterlijke versie van The Meaning of the Blues. Het Keith Jarrett trio met op bas Gary Peacock. Zeer intense manier van spelen waar je eigenlijk als luisteraar het gevoel hebt dat hij een soort koorddanser is die op een touw loopt, waar het steeds mis kan gaan. Dat grote risico van het improviseren, maar dat wordt meesterlijk gedragen door het ongelooflijke talent van pianist Keith Jarrett.

Het begint een beetje een rubriek te worden, een soort vaste prik in mijn radioprogramma's, dat ik het lang laat gaan en dat ik daar ook heel erg van geniet. Dit is er weer zo eentje, net als bij Michael Brecker zo even. Het trio van Keith Jarrett. Ik maak even een sprongetje in de geschiedenisboeken. Ik ga terug naar 1950. Dat was de tijd dat Miles Davis een periode doormaakte tussen de bebop, waar hij in de band van Charlie Parker toch wel een van de pioniers kan worden genoemd. En de overgangsperiode, zeg maar, van de bebop naar de cool jazz. En dat is de tijd waarin Miles Davis onder andere samenspeelt met Stan Getz. En deze komt van de cd Birdland Days van Miles Davis, waar een paar opnamen op staan met Stan Getz, maar ook met Eddie Lorchard Davis en Sonny Rollins in verschillende bezettingen. Dit is That Old Black Magic, een prachtig oud liedje van Johnny Mercer. En eigenlijk het leuke hieraan is dat Miles Davis helemaal niet aan het woord. Stan Getz speelt de melodie en de manier waarop hij dat speelt is ongelooflijk. In het hoge register van de tenorsax blijft hij als het ware zingen. Op een manier die je daarvoor eigenlijk nooit was gedaan. Super lyrisch en intens, maar heel zacht en ongelooflijk melodisch. Hoe hij de melodie ook omspeelt. En daar krijg je geen genoeg van. Het is 2 minuten en 17, maar het is een meesterlijk stukje uit de saxofoongeschiedenis. Geniet even mee van Stan Getz.

1950, dames en heren. Stan Getz in de band van Miles Davis. Miles die je nog even hoort samen met J.J. Johnson in het slotakkoord. Mooi, die twee koperblazers. Voor de rest kwamen ze niet aan bod. We gaan verder met een plaat die gemaakt is als muziek bij een film, Around Midnight. Daar heb ik hele speciale herinneringen aan, omdat ik toen opgroeide en nog niet zoveel van jazz wist, omdat je zo kende. Maar wel meteen gegrepen werd door deze muziek, door dit verhaal. Ik was toen 15, ja, dan komen dingen hard binnen. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik de rest van mijn leven verslingerd ben geraakt aan de jazzmuziek. Nou, dat was natuurlijk een mooie aanzet. Die filmmuziek van Around Midnight is gemaakt door Herbie Hancock. Al eerder genoemde, ja, een van de grootheden uit de jazzmuziek. En dit nummer heet Berengere's Nightmare. En het hoort bij een stuk in de film waar het meisje Berengere de slaap niet kan vatten omdat ze een nachtmerrie heeft gehad. En wat ik heel aardig vind aan dit stuk is dat een soort, het is niet echt een jazznummer met een kop en een staart zoals ze dat kennen, maar meer een, ja, muziek bij een film, letterlijk. Muziek met allerlei dingen die suggereren dat er in het beeld van alles aan de hand is. En dat lukt volgens mij op een hele mooie manier. En dat geluidje wat je altijd hoort, dat speelt Herbie Hancock aan de binnenkant van de vleugel op de snaren. En dat geeft een heel mooi percussief effect. Luister naar Herbie Hancock met Billy Higgins en Pierre Michelot met Berengere's Nightmare.